0: zonder jou.
1: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is Radio Monza op 106.5 FM.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the bar.

0: Nee, ik laat mij niet snoeien.
1: Nee.
0: Ik heb haar op mijn kop, ik heb haar op mijn kin. En ik zing maar van haar, omdat ik haar zo bemin. Ik ga voor haar, ik weet niet waar, doe voor haar, ik weet niet wat. Ik zit hier, ik zit daar, tot mijn tenen in het haar. Ik hou zoveel van haar.

Nee, ik laat mij niet snoeien. Ik hou zoveel van haar. Daarom laat ik het groeien. Voor mij geen mes, geen schaar. Nee, ik laat mij niet snoeien. Ja, ik hou zoveel van haar. Daarom laat ik het groeien. Voor mij geen mes, geen schaar. Nee, ik laat mij niet snoeien.

0: Bleef de lijn gespannen, ging het te keer naar de haaien met de hele vloot. Wat achterbleef was groot.
1: Zijn ze nog steeds?

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Group al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Coligno meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

in Den Haag of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

weet u wat ik het liefste zou wensen?

0: Lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Collignon meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: muzikaal waren we even op reis in onze muziekdoos naar Italia, Bella Italia, met Inca Marina. Het recente werk van Johan.
1: In de lange rij zie ik net een kast.
0: Luister je mee?

Lekker swingend door jouw radio in onze muziekdoos samen met deze heerlijke muziek van Shaking Stevens. En daarvoor hadden jullie natuurlijk de nieuwe single van Johan Vogeleers. En wat hebben we nu klaar liggen? Natuurlijk ook nieuw werk. We draaien hem al eens vaker in het programma, maar ik vind het echt een hele goede plaat. Niemand zoals jij, de nieuwe Mike.

Dobbelsteen heeft geen geheugen. Een van haar leuke meezingers van deze Jolanda Zomers. En we gaan een beetje Duitsstalige muziek draaien met nieuw werk.

We gaan nog eens in een van die pareltjes draaien die ooit werden opgenomen door ons lieveke. Een van haar leuke songs die destijds op Radio 2 heel vaak werd gedraaid. Kennen jullie hem nog? Deze. Ik ben verloren.

deze zaten we ergens in de 80er jaren. Ons lieveke, met deze single altijd een mooi nummer gevonden. Ik ben verloren. De Duitsstalige muziek die is de laatste jaren erg populair opnieuw, ook bij ons in België en Nederland. En zelfs de Hollandse artiesten beginnen daarom ook in het Duits te zingen. Henk Dame, we gaan nieuw werk van hem draaien in het Duits.

En dat allemaal voor jou in ons programma. De grote hit van Mieke, Een kind zonder moeder. Dat blijft natuurlijk een pareltje. Enkele jaren geleden nam ze het opnieuw op het album Mijn Engel Bewaarder. En daar staat dus de vernieuwde versie op van dat mooie nummer. Mieke met een kind zonder moeder.

een mooie stem dus. We mensen Mieke uiteraard allemaal met heel ons hart van ganse harte en zeer goede genezing en een goed herstel toe. Dat ze binnen aanzienlijke tijd toch voor ons opnieuw even op het podium kan staan en nieuwe liedjes kan inzingen. Want het is echt een pracht van een stem en een hele lieve en warme collega. Nou Mieke, gaan we nog eens wat draaien, hè? Dat is toch de bedoeling zeker in ons programma Muziekdoos. De nieuwe Goombay Dance Band.

draaien ons graag muziek in ons programma van onze goede vriend en collega Muskie. En zo dadelijk nog eens even dat nummer van John Dennis.

moeders verjaardag vandaag. Dat was John Dennis. We gaan nog eens een keertje naar die hit luisteren. Van Rita De Neve, Het vuur van de liefde.

0: We gaan ons Ida Danes even inkorten, want we hebben nog een tweetal liedjes te draaien. We gaan stilaan afscheid nemen, vrienden. Dit was de afgelopen 2 uur voor jou, ons programma van De Muziekdoos.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
7: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
8: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
9: Het is een nacht.
8: Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Samson en Marie. Milk Inc.
10: I will walk on water.
8: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
11: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
12: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
10: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
13: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza. Het nieuws.
16: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage.

0: De politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Medi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uit de felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Medi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het kwik met wat stapelwolken zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet. Met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
2: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Ondernemingen Ele en Vee vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele en Vee.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
8: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht. En vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Maaseik.
6: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kernhoven. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
8: Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be oftewel www.bureautop.be.
8: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverterweg 14 te Voorsover in de Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan 43 euro weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een tweede agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel.

Tussen de klok van 9 en 11 uur krijgt u het dinsdagochtendprogramma gepresenteerd en samengesteld door gastheer Tjeu. En dit programma wordt natuurlijk uitgezonden vanuit de studios van Radio Monza op de Esserstraat in Kinrooi. Ik ga jullie dan ook allemaal een hele fijne dag toewensen en geniet van de muziek. Zometeen gaan we natuurlijk beginnen met Monza's favoriet en dat is deze week feestzanger René en speelkwartier van de Glazenwasser.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisan René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
0: Monza's favoriet.

En dat was natuurlijk een plaatje van Frans Teunis en Karel Verspaak aan het Radio Monzalit. We gaan weer verder met een plaatje van Jo Valli en Laat de zon in je hart.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Frank Galan en Ik zie tranen in je ogen. De volgende krijgen we van Luc van Meeuwen en hij gaat voor u zingen De zon, ze schijnt niet meer.

En we kregen Duitsstalig werk van Andrea Berg en Du hast mich duizendmaal belogen. De volgende eveneens Duitsstalig werk van Brunner en Brinner en Schenk mir deze eine Nacht.

Dat is natuurlijk een plaatje van Huub Adriaens en Voor Altijd in Mijn Hart. De volgende is in een nieuw jasje gestoken, muziek van vandaag de dag. En dan heb ik het over Marco de Hollander en de zangeres van zonder naam, Eenmaal in Je Leven.

0: En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Corrie Konings en Mooi was die tijd. De volgende krijgen we van Gerard de Vries en het spel Kaarten.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei, luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker. Want die soldaat, dat was ik.

En dat was natuurlijk een plaatje van Christophe en Blauw is de Nacht. Tot aan het tijd zijn en de reclame van 10 uur krijgen we een plaatje van de Gebroeders Brouwer en Zwarte Madonna.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, stal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraatweg in Rooi.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: WDS Electronics. De expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics. Het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op wdselectronics.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een tweede agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel. Binnen de politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Mehdi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uitte felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Mehdi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het kwik met wat stapelwolken, zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En we gingen ons tweede uurtje van dit dinsdagochtendprogramma van start met een plaatje van Jannes en Dan kijk ik in jouw ogen. De volgende krijgen we van Frans en Sineke en ik pluk de mooiste sterren uit de hemel.

En dat was er natuurlijk eentje van Lisa Dalbo en Voor die glimlach. De volgende krijgen we van Vicky Leandros en Verloren zijn we nog niet.

En we kregen natuurlijk muziek van de groep BZN en Blue Eyes. De volgende eveneens Engelstalig van de groep George Baker Selectie en Santa Lucia by Night.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Sylvian Poons en Oet Verschuur en de Zuiderzeeballade. De volgende krijg je van de groep Tai Tai en Roetzee in de Roerzee.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Chris Alphabet en Er is een plaats in mijn armen. Het volgende plaatje ga ik toch even draaien voor Joep Palmans. Hij was gisteren jarig en Joep, nogmaals gefeliciteerd namens Elsa en Ju. En ik zou zeggen, maak er een fijne dag van, geniet van het plaatje en samen dat met uw vrouwtje. Benny Nijman, mijn schoonste cadeauke.

En dat waren natuurlijk de Klekses met My Lady of Spain. De volgende en de laatste voor vandaag is er eentje van Katrine Hulster en Is er een ander?

0: Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit dinsdagochtendprogramma, gepresenteerd en samengesteld door een gastheer. Tju. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor.
1: De wal, de Albrug, zijn niet.
0: Maar ik wil jullie toch nog even vertellen dat er aanstaande zondag weer een voor elkaar en met elkaar is. En hier in het feestpaviljoen daar op de parkeerplaats bij Radio Monza. We hebben dan ook weer diverse artiesten en dit vanaf de klok van 14 uur. En iedereen is welkom natuurlijk en dan hoop ik jullie allemaal te zien.

0: Zometeen wens ik jullie natuurlijk allemaal heel veel plezier met mijn collega Tjeuke om de klok van 13 uur. En ik maak weer een afspraak met u aanstaande maandag met het verzoekplatenprogramma tussen de klok van 20 en 22 uur 30.
1: Adi allemaal, adi allemaal, ik wacht je.
0: Maak er nog een fijne week van, geniet van de muziek en misschien tot zondag en anders tot maandagavond. Dag!
1: Allemaal.

0: is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leuerbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres.
0: Ondernemingen Ele NV.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Rekem. Dat melden de kranten Belang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals hij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige rode duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Monza's favoriet.
10: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha. Heel veel luisterplezier en tot snel.
3: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons decanaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10.15 uur gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12.15 uur middagmaal picknick, om 13.30 uur kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17.10 uur vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen 25 euro, jongeren tot en met 15 jaar 15 euro. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse 5 euro per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Kinrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Een gezellige avondfietstocht op woensdag 24 juni. Landelijke Gilde Kinrooi. We verzamelen aan onze ontdekken dorpbank, dorpsplein en vertrekken stipt om 19 uur. De tocht zal ongeveer een dertigtal kilometer lang zijn en ons voornamelijk langs rustige en landelijke wegen leiden. Fluwehesje en fietshelm verhogen altijd de veiligheid. Halfweg is er een stopplaats om iets te drinken. De deelnameprijs bedraagt 8 euro per persoon, inclusief 2 consumpties tijdens de tussenstop en hapjes op de eindstopplaats. Inschrijven voor de avondfietstocht kan tot 19 juni, enkel via overschrijving van het correcte bedrag op het bankrekeningnummer van de Landelijke Gilde Kinrooi. BE 44 73 52 1503 53 45 met als vermelding avondfietstocht. Hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op heel wat deelnemers op onze ontspannende avond. Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens Beeldig Kinderrooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kinderhooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molenbeersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de boerderijen.
1: Vroegshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Oostgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. Riverbeats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Het Boyer Bulke, wandeling op 25 en 26 juli. Afstanden 6,5, 14 en 21 kilometer. Vertrekken tussen 7:30 en 15 uur. Kinderwandeling met opdrachten tussen 1,5 en 6,5 kilometer. Prijs deelname, inclusief 1 consumptie, voorverkoop €5 en aan de dag zelf €7, onder de 7 jaar gratis. Start en aankomst, Boyerweg nummer 29, de Dilse Stokkum. Telefoneren kan ook op het nummer 0032-494-27-1647. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvangers om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Grote garageverkoop op 27 en 28 juni op het Hoogveld in Bree. Hermanstraat, Hoogveldlaan, Stijvenstraat, Schutterijstraat, Zwennestraat, Driehoevenstraat, Korenbloemstraat en Goudbloemstraat. Iedereen welkom op de grote garageverkoop op 27 en 28 juni. De Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Keenrooy, Vlooienmarkt, op 12 juli 2026. Locatie De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Keenrooy. Bezichtigen buiten vanaf 6 uur, binnen vanaf 9 uur. Verkoop buiten vanaf 6 uur, per opbod vanaf 13:30. Iedereen van harte welkom. De Gezinsbouw Keenrooy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het Dorpsplein in Keenrooy om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint-Josef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint-Josef. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus, open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus, open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus, open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren open om 17:30, muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway in het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Rekem. Dat meldde de krantenbelang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals hij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige Rode Duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: De mooiste Telstar-hits van vroeger en nu. Dit is het Telstar-uur op dinsdag van 12 tot 1.

vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder offer waardig zijn. Al zegt men hier dat ik geslaagd ben,

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en FC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en FC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
2: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
5: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
6: De rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkook in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
7: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
12: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
13: Team Thuisverpleging Nicole Houben.
4: Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Reken. Dat meldde de krantenbelang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals hij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige Rode Duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luister op het programma Jukebox Time met Chucky. Ik blijf met jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Hé, hey pap. Alles goed erboven? Hier beneden valt wel mee, maar straks just even iets dat ik tegen haar wil zeggen. Here we go.

0: Bravo. Mai, mooi. Mooi gezongen.
1: We gaan even aan 1978 met John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights.

Jukebox Time. Iedere dinsdag namiddag van 1 tot 3 met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Keunrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38... tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Mazeik.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. Nationaal Crisiscentrum heeft na spoedoverleg de alarmfase afgekondigd voor ons land. De maatregel geldt vanwege de extreme hitte, zowel overdag als 's nachts, en de hoge ozonconcentraties. Het is pas de tweede keer ooit dat deze hoogste fase van kracht is en blijft nog zeker tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen is veroordeeld tot 10 maanden cel. Ook hij krijgt een voorwaardelijke boete van €16.000. De man deed onwettige opzoekingen in politiedatabanken en lekte informatie naar het drugsmilieu. Speurders vonden op zijn gsm ook naaktfoto's van een verdachte. De agent is schuldig bevonden aan voyeurisme en het schenden van beroepsgeheim. In De Haan aan zee is een man van 56 omgekomen na een aanrijding, zegt het parket. De exacte omstandigheden zijn onduidelijk. Mogelijk werd het slachtoffer aangereden door zijn eigen partner. Een verkeersdeskundige onderzoekt de zaak. Zeker 36 olie- en gastankers zijn gisteren door de straat van Ormuz gekunnen. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dankzij een voorlopig vredesakkoord tussen Iran en Amerika is de maandenlange blokkade opgeheven. Maar het is afwachten of het permanent blijft. Lotte Kopecky doet deze zomer mee aan de Tour de France Femme, die start op 1 augustus. Het wordt haar vierde deelname, dat heeft de wielrenster bekendgemaakt. Kopecky begint haar wielerzomer aanstaande vrijdag in Markendal. Daar kan ze voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. De zon schijnt straks, we halen maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw veel zon, 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag nog warmer met temperaturen tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op onweersbuien. Het is pas maandag dat het wat minder warm wordt.
11: Dit was het Radio Monza nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraar het programma Jukebox Town met Turkey. Ik blijf met jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de Fusie Rut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Kernhoven. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
0: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: De partner van de 54-jarige man die vanochtend dood werd teruggevonden in de Haan is opgepakt, meldt het parket West-Vlaanderen. Voorbijgangers vonden het slachtoffer op straat, de man overleed ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen zou zijn partner hebben aangereden en daarna zijn weggevlucht. Motief is onduidelijk, er is een verkeersdeskundige aangesteld, er volgt een autopsie. Gisteren zijn 36 tankers met olie en gas door de straat van Ormuz gevaren. Het hoogste aantal sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten. De strategische zeestraat was maandenlang geblokkeerd, maar is nu weer open dankzij een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar blijf natuurlijk afwachten of dit allemaal wel zo blijft. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen. Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is aan wat MR'en vooruit willen. Ze willen die termijn verlengen tot 18 weken en het CD&V trekt de lijn op 14 weken. Er is geen onderhandelen mogelijk, aldus CD&V. En wat opvalt aan deze hittegolf is dat het ook 's nachts nauwelijks afkoelt. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in ons land, met temperaturen die niet onder de 25 graden gaan zakken. Het is vooral die hitte 's nachts die ons zorgen baart. Want ja, als het niet afkoelt, dan is het overdag ook weer sneller terug warm. En daarmee zitten we dus inderdaad aan recordtemperaturen deze week. Niet iedereen is daar even blij mee. Vandaag op sommige plaatsen toch wat bewolking, maar tegen de namiddag en avond overal zonnig en warm, 32 tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken, 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag zelfs mogelijk 38 graden. In het weekend kans op onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Monza. Mijn naam is Margriet. Ik ben de gastvrouw tot 4 uur vanmiddag met alleen maar Limburgse pleitjes. Natuurlijk wil ik je bedanken voor de afgelopen uren.

Dit werd dan gezongen door Benny Neyman. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat wordt gezongen door Beppie met Frans Teunis.

Dit werd dan gezongen door Erwin van het Marretkoor. Volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, wordt gezongen door Marleen Molts.

Dit werd dan gezongen door Benny Neyman. Het volgende plaatje wat ik heb klaar liggen, dat wordt gezongen door De Kletskop.

De laatste twee pleitjes die werden gezongen door Frankie. Het volgende wat ik heb opgelegd, dat wordt gezongen door Angelina.

Dit werd dan gezongen door Joep Rademacher. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat wordt gezongen door Wijn of Wine Pieters.

Helaas ben ik weer aan het laatste pleitje van vandaag. Maar zet radio nee doet, want nou mich komt Gringo met zijn country en truckerprogramma. En het laatste pleitje wordt natuurlijk door Angelina gezongen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Marijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilse-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: de rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De stemming over de verlenging van de abortustermijn in het parlement is uitgesteld. De regeringspartijen Midden vooruit willen de termijn verlengen naar 18 weken. Coalitiepartners N-VA en CD&V zijn tegen. Door een politieke manoeuvre is de stemming nu voor een half jaar uitgesteld. De oppositie is woedend. De vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze praten over de gedwongen terugkeer van Afghanen. Na Duitsland willen nu ook andere Europese landen, waaronder België, afspraken maken met het regime. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de gesprekken onaanvaardbaar en teleurstellend. Het Rode Kruis Vlaanderen merkt geen terugval in het aantal bloed- en plasmadonoren door de hitte. Er zijn nog geen mobiele inzamelacties geschrapt. Wel neemt het Rode Kruis extra maatregelen om het comfort van de donoren te garanderen. De 18-jarige bromfietser die gisteren werd gegrepen door een trein in Hoboken is overleden, meldt het parket. Volgens ooggetuigen negeerde de jongen het rode licht. Daarna slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al 40 mensen verdronken. Ze zochten verkoeling voor de hitte, maar vaak in onbewaakte zones. Volgens de Franse premier Le Cornu gaat het vooral om jongeren. Hij roept op om alleen in bewaakte zones te zwemmen. De rest van de dag blijft het zonnig. Temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag. Volop zon. Maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'S Nachts kan het 25 graden blijven.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede middag aan dat van het Radio Monza. Het is natuurlijk weer tijd, dinsdag tussen 16 en 18 uur. En dat wil zeggen, achter de club is Gringo en ons countryprogramma. Ons eerste pleiting is natuurlijk Backtrack, een nummer van Dixie Aces. En dat heurt genoeg. Ik heb hier een klant, die over ons even rondkijken. Ook dat is allemaal mogelijk bij Radio Monza. En weer alles natuurlijk tot 6 uur. Ik heb van leuke muziek voorzien. Hey, ten eerdere van harte welkom op ons luisterprogramma. Moet dan natuurlijk mijn gidsje even bedanken voor een oorke Limburgse klanten. En we zitten allemaal boeten, dat wil zeggen even de radio een beetje helder. En lekker luisteren naar Radio Monza. Het eerste pleintje waar ik vandaag heb opleggen is een pleintje van Delisle en Le Green. En die hebben een pleintje gemaakt uit You're the One That I Want.

En dan weet van in ieder geval wat er allemaal wel. You're the one that I want, de nummer van Dalil and Green. Het volgende nummer wat ik ga opleggen, dat is een nummer van Bobby Darin. En die zegt Multiplication. Hier is er.

En de volgende nummer wat ik hoop liggen, dat is een 97 en een tophit geweest. Iedereen luisterde natuurlijk naar dit pleitje. En dat kwam van een zekere Werner Leisman. Het pleitje heb ik in country style. En dat wil zeggen, heel even kijken, is van Duke Sam. Nummer 1, Mendocino. MUZIEK

En ik zei dus dat het pleitje is uit 97, maar het is veel eerder uitgebracht natuurlijk. In 69 kwam er al eens op de markt met Michael Holm. En het was van Sir Douglas Quintet, als ik me niet vergis. En dat was nog iets eerder. Ik heb vandaag een pleitje uitgebracht en dat is van een zekere Liebers en van Altena. Dick van Altena, die heeft rijden geregeld. Daar was natuurlijk de man achter sommige orkesten. Schreef heel veel liedjes zelf. En dit pleitje heb je metgebracht. Omdat we dat met Liebers samengezongen hebben. En het pleitje heet Laat me dromen.

Dus dromen zijn niet altijd bedrog. Dat wordt natuurlijk Dick van Altena met een zekere Liebers. En we gaan eens even terug naar de tijd. Hij is begonnen in 55, geloof ik. En hij heeft doorgespeeld. Was 2000 de pleitje van Nemesminder als Fats Domino. Een van de nummers wat in een topper geweest is in de jaren 50.

En even dan een tientje terughoren. Even dat een tientje terughoren, moet ik zeggen. Toen worden nachten, dan zorgt de bienen geen mens. Dan werkt de bienen geen. Tegenwoordig is dat heel anders, want er wordt dagen nog gewerkt. En door dit pleintje wordt ik op liggen. En dat het The Night Never Sleeps.

En dan waren natuurlijk Nederlandse artiesten Ben en Carmen Steenhekker die samen optrooien, vader en dochter, met het nummer Blue Hearts. Voor de dag van een DJ Dixie. En met die Dixie orkesten. Best leuke muziek maken. And I'm at, yes sir, that's my baby.

Alle muziek, allemaal muziek, dat komt natuurlijk uit Amerika en dat Dixie gebeuren. Dat was dan een auto. Ik vind het af en toe wel eens leuk voor dat pleitje van door te draaien. Dit was in ieder geval Belgrad Dixie Orkest. En die meeste, de muziek van die kant, komt uit Louisiana. En die oude onder ons kennen zich zeker aan een man herinneren. Roy Rogers. En een man die wat heel wit paard al op het paard zat en als Kuiper fungeerde. Maar hij had ook gezongen natuurlijk. En een van die platen wat er gezongen heeft, dat was Money Can't Buy Love. Oftewel, money maakt niet alles goed in de liefde. Hier is Roy Rogers.

Freight Train Boogie en natuurlijk Ronnie Raino. Van een uurtje cd van Truckstop heb ik een nummer metgebracht en dat heet Ico.

En ik heb zo'n idee dat het heel telefoonboek doorgeblaaid heeft, alleen voor dit liedje te schrijven. En dat heette dan Ico, Ico. Ik heb een pleitje op liggen en dat heet Donna Shenja. Het is een leuke club te bieden, want dat is van Cumbia.

En dat was een pleitje van Thomas McGuire en de hout over een zekere Kelly Ann. We zijn toe aan het laatste pleitje van het eerste uurtje. En dat wou ik met een apart pleitje doen. Is een pleitje dat het Foxtrot en het komt uit 1920. Hebben ze dat nou daarna bewerkt natuurlijk. En dan komt natuurlijk een heel andere Foxtrot uit. Hier is ze de Shoulder Shakers met het nummer 1920 Foxtrot.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi. Telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda Mone, Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers, Gersland Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
4: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Geboorte, verloving, trouwen, of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
8: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsum. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: De stemming over de verlenging van de abortustermijn in het parlement is uitgesteld. De regeringspartijen Midden vooruit willen de termijn verlengen naar 18 weken. Coalitiepartners N-VA en CD&V zijn tegen. Door een politieke manoeuvre is de stemming nu voor een half jaar uitgesteld. De oppositie is woedend. De vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze praten over de gedwongen terugkeer van Afghanen. Na Duitsland willen nu ook andere Europese landen, waaronder België, afspraken maken met het regime. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de gesprekken onaanvaardbaar en teleurstellend. Het Rode Kruis Vlaanderen merkt geen terugval in het aantal bloed- en plasmadonoren door de hitte. Er zijn nog geen mobiele inzamelacties geschrapt. Wel neemt het Rode Kruis extra maatregelen om het comfort van de donoren te garanderen. De 18-jarige bromfietser die gisteren werd gegrepen door een trein in Hoboken is overleden, meldt het parket. Volgens ooggetuigen negeerde de jongen het rode licht. Daarna slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al 40 mensen verdronken. Ze zochten verkoeling voor de hitte, maar vaak in onbewaakte zones. Volgens de Franse premier Le Cornu gaat het vooral om jongeren. Hij roept op om alleen in bewaakte zones te zwemmen. De rest van de dag blijft het zonnig. Temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag. Volop zon. Maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'S Nachts kan het 25 graden blijven.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Eén van die vuile platen die er gemaakt heeft, het was Major Dundee met natuurlijk Dick van Altena en pleitje dat hij de Old Friends. Het volgende nummer wat ik heb opleggen, dat het, is een nummer van de Royce en een nummer dat het I Wonder Where You Are Tonight. Die vragen zich af waar zie of heer is geweest vannacht.

Eén van die bluegrass nummers van de Royce. I wonder where you are tonight. Ik ga een pleitje opleggen aan ook van een Nederlandse artiest, Ben Steeneker. Die heeft een pleitje gemaakt en dat heet Blue Magic.

En tegenwoordig kennen ze natuurlijk heel veel met muziek. Onder andere, ik heb een pleitje. En dat is origineel natuurlijk van de Beatles. Die kennen we onder de naam Opladi Oplada. Tegenwoordig kunnen ze dat natuurlijk allemaal krijgen in andere stijlen. En daarvoor heb ik hem uitgebracht. Hier is het in reggae-style.

0: En dat was natuurlijk een nummer van The Beatles. Lang geleden natuurlijk. En ze zussen dat ze de muziek helemaal kunnen veranderen. Onder andere heb ik nog zo'n nummer op liggen. En het nummer wat ik heb op liggen, dat is van Rednecks in 1994. Een van die platen die boven alles goed stond. Hier is Old Poppin' and Oak.
1: Poppin' and Oak, once chicken ears suckling the show. Thought I ever gonna see my old poppin' and Oak. You ever gonna see

En van die topnummers natuurlijk van de Major Dundee Band. En dat met Dick van Altena. Ik heb een leuk pleitje en dat heet La Patata di Rosetta.

Ik verstond daar natuurlijk helemaal niks van, maar ik moet zeggen, ik vond het gewoon een leuk pleitje. La Patata del Rosa. We gaan eens even naar een line dance nummer en dan kom ik terug bij Don McGrone.

En ik zou eens willen weten wie van pleiters dat gemaakt zijn over Blue Eyes. Want dat is toch wel een van die thema's waar ze heel graag op terugkomen. Ik heb het volgende pleitje op liggen. En die jongens komen uit Brunsum. Voor degene die wel eens in Brunsum komt. Het hadden toen dat die het Country Home Jan van Sepp. En dan heb ik het over natuurlijk de groep Borderline. Hier zijn ze met Empty Arms. MUZIEK

0: Het is heel stil geworden om deze groep. Ik weet niet of er nog eens tijd, maar toen de tijd maakten ze gewoon heerlijke muziek. Hier is Molly.
1: The war began and Henry left his farm.

Even die rustige pleitjes van Adi Arnold. Ik heb nog een pleitje metgebracht natuurlijk. Het zou te gek zijn van de Mavericks. Hier is Rockabilly.

Stevige rok natuurlijk. En we gaan even weer met de stevige rok. Want ik heb een pleitje op liggen. En dat is van Mooi Work. Die kennen we natuurlijk van hele stevige rok. En die hebben een pleitje gemaakt dat dit niks niet remmen. Gas erop.

En dan wel een plaatje van Boxcar Willy. Het nummer dat heet de Old Kentucky Home. Zo zijn we toen aan het laatste plaatje van vandaag. Dat wou ik door vandaag dan doen met een plaatje van CCR. Het nummer heet Lodi. Maar blijf lekker luisteren om echt te kunnen breken met twee uurtjes gevarieerde muziek. En weer moet de afscheidnummers even dat gewenst zijn natuurlijk met Adios Amigos en natuurlijk CCR Lodi.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er al schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is, meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek, Vlaams-Brabant, is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Die is intussen buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. De eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. Het bezoek is dus erg omstreden. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond lang warm, vannacht helder. De minima liggen rond 22 graden. Morgen schijnt de zon volop 6 tot 37 graden. En de volgende dagen tot en met het weekend wordt het nog warmer. Het is zelfs mogelijk dat we 40 graden aantikken.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ruim drie minuten na zes geworden hier bij Radio Monza. Wees welkom bij de programma's. Ja, Radio Monza uitzendend vanuit Kinrooy op de 106.5. 105.6 is in Mazeik. En wereldwijd www.radiomonza.be. En we zitten ook op DHB Plus kanaal 10C en we zoeken dat al op de Essenstraat 1 in Kinrooy. Maar voor we starten aan ons programma gaan we onze goede vriend Jeff bedanken voor onze 2 uur country. En we gaan terug volgende week dinsdag weer tussen 4 en 6. Ja, we gaan ook snel van start en wij starten met een plaatje uit het jaar 2008.

Ja, goede herinneringen aan mijn legertijd. Deze Kim Wilde was er in 2002 en Love It. En met deze gaan we terug naar het jaar 1973 in Gouwe Ouwe. En dat is de groep After All and If You Need Me.

Girls. Zo, ze waren nog een familie. Dit waren de Shotties. Ze bestaan onder de naam Shotties niet meer. Nu is het Noor Spaas. Dat was dus Delilah uit 2019. Met deze gaan we terug naar het jaar 1975. Dat is weer de grote hit van George Baker Selection.

ja, dat was een grootste hit bij ons in Nederland. Deze George Baker selectie, Nuna Paloma Blanca. Ja, tussen ruim 5 minuten voor 6:30 geworden hier bij Monza.

Ja, plaats uit de oude jaren 70, de classics Yellow Sun of Ecuador. Ja, dat was het jaar van 1974. En dit gaat naar 2008 in Spitstinkens.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
9: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
10: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
11: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 Bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Door de hitte zetten veel mensen 's avonds de airco aan. Net op dat moment is er nauwelijks zonne- en windenergie. De hoge prijzen houden wellicht nog dagen aan. Vooral gezinnen met een dynamisch energiecontract gaan dat voelen op hun factuur. Treinreizigers kunnen vanaf 1 juli al op het perron worden gecontroleerd op een geldig ticket, meldt de NMBS. Om zwart rijden tegen te gaan, schaft de spoorwegmaatschappij ook de ticketverkoop op de trein af. Wie het perron op wil, moet dus vooraf een geldig kaartje hebben. Belgen hebben gemiddeld 13 opeenvolgende vakantiedagen nodig om los te koppelen van het werk, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Daarmee zitten we op een internationaal gemiddelde. Bijna 13% van de werknemers heeft genoeg aan minder dan een week. 30% heeft juist meer dan 2 weken nodig om echt te bekomen. Meer dan 60% van de zwemzones aan onze kust heeft een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, meldt Statistiek Vlaanderen. Bij de binnenlandse zwemvijver scoort 84% uitstekend. Slechts 1 Vlaamse zwemvijver krijgt momenteel het label slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. De meeste buitenattracties gaan dicht. Shows gaan door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. En ook de bekende Disney Parade is ingekort. De personages dragen lichtere kostuums of laten hun maskers achterwege. Bezoekers krijgen het advies om de schaduw op te zoeken. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Duitse Bad Homburg. Ze verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Beter nieuws is er uit de kwalificaties van Wimbledon. Daar stoot Greet Minne vlotjes door naar de tweede ronde na winst tegen haar Franse tegenstander. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht amper af met minima rond 1 à 22 graden. Morgen en donderdag volop zon met maxima tot 36 graden. Maar wat ons vrijdag te wachten staat, ja, dat is nog niet gezien. Dat wordt vermoedelijk de heetste dag met lokaal 40 graden. In het weekend stijgt de kans op onweer. Vanaf maandag zou het wat minder warm worden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

ja, was een bescheiden. In 2003 hebben we gewonnen. We beginnen met de M-Kids. Het tweede gedeelte hier bij Radio Monza op de dinsdag. Ja, iedereen van harte welkom bij Radio Monza. We zenden nog altijd uit vanuit de Essenstraat 1 in Kinrooi. Ja, dit waren dus de M-Kids uit 2003 en Disco.

Dat was die grote hit uit 1995 van Guus Meeuwis aan de Gant en het is nacht. Ja, het is ruim 16 minuten na 7 geworden hier op deze dinsdagavond. Wees welkom, dit zijn de programma's van Radio Monza. We zenden uit vanuit de Essenstraat 1 in Kinrooi.

2011. Deze Honey en mijn kijkdoos. Ja, tussen ruim 19 minuten na 7 uur hier bij Monza. Dit is Jimmy Bohorn en Dance to Cross the Floor. Wees welkom.

deze plaat is ook weer van 1978. Jimmy Wahan en Dance Across the Floor. Ja, toch wel zomerse muziek bij deze zomerse temperaturen. De ganse week.

Ja, thuis zal ik het maken. Was dat Modo 1, 2, 3, Polizei? Ja, voor deze gaan we naar 1989. Luc Steno en Sandra Kim.

Os Nelas van Neil Diamond. Deze plaatje 2007 van Mick Harren en Sweet Caroline.

jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen leven.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De stroomprijs in ons land zal morgen omhoog schieten tot boven 1000 euro per megawattuur, de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Nu, die explosieve stijging is een direct gevolg van de aanhoudende hitte, zeggen energie-experts. En dat heeft vooral te maken met het feit dat iedereen de airco's aanzet, 's avonds. En dan, ja, dan is de zonkracht minder en er is ook weinig wind. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, meldt Statistiek Vlaanderen. Bij de zwemvijvers in het binnenland scoort zelfs 84% uitstekend. Vlaams minister Hilde Kriviets is vanochtend tijdens het joggen aangevallen door een buizerd. Dat vertelde ze zelf in het parlement. De roofvogels zijn in deze periode van het jaar agressief om hun kuikens te beschermen als je in de buurt van het nest komt. Het was even schrikken, zegt de minister. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de extreme hitte. De meeste buitenattracties blijven dicht en de grote shows zijn geschrapt of worden doorgevoerd zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ook de beroemde Disney-parade is ingekort en de personages dragen lichtere kledij of laten hun maskers achterwege. Bezoekers krijgen het advies om binnen afkoeling te zoeken. In het tennis heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het Duitse Homburg. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Beter nieuws is er van Greet Minne. Zij stoot vlotjes door naar de tweede ronde van de kwalificaties voor Wimbledon, na winst tegen een Franse opponent. Vanavond nog lang warm, maar ook vannacht blijft het kwik met minima boven de 20 graden erg hoog liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon opnieuw volop, 36 graden. En vrijdag wordt de warmste dag met lokaal pieken tot 39, misschien zelfs 40 graden op sommige plaatsen.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, dat was het plaatje van Lady Gaga, was dat Always Remember Us This Way. En dit is de laatste voor 9 uur. Meteen nog het einde van dit programma. Morgen vroeg zit hier DJ Bobo. Mij betreft graag tot een volgende keer. Dag.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

je stengte. Liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies, ze telden hun muntjes bij het snoepjes assortiment. De vrouw loog, hey, dat is nou

zei die snoepjes, die zijn toch veel duurder. En ze siste, gaat jou dat wel aan?

Dat is open. Top 1, Bavaria. Top 2, Hertog Jan. Top 3, Jubelblauw. Top 4, Jubilair. Top 5, Duvel. Top 6, Pils in de Lucht en Proost.

in the lift.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je. Maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken.

en heb je niets te schenken? Heb je nog geld en nog goed? Kan je wild dat bedenken? Troost brengen waar het moet. Mooie gedachten, dat.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

ogen de mooiste van alle ogen zijn. Want mijn ogen zijn geen gewone ogen. Mijn ogen zijn de mooiste ogen. Mijn ogen zijn de enige ogen. De enige in jouw ogen. Je maakt me zo mooi dat ik denk dat mijn

Want mijn mond is geen gewone mond. Mijn mond is de mooiste mond. Mijn mond is de enige mond. De enige mond voor jouw mond.

Je maakt me zo vrij dat ik denk dat mijn leven het vrijste van alle levens is. Want mijn leven is niet zomaar een leven. Mijn leven is het vrijste leven. Mijn leven is het enige leven. Want mijn leven is jouw leven. En je hebt me zo lief dat ik denk dat mijn dood het nooit van je zal kunnen winnen. Je hebt me zo lief dat ik denk dat mijn dood het nooit van je zal kunnen winnen. Want mijn dood is geen gewone dood. Mijn dood is de enige dood, is teruggaan.

This is the holiday.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.